Ons het geluister na Carlos, voorgelees deur Dean Bali. En die gedig Vure is voorgehou deur Kyle Farmer. Dit kom uit die bundel tussen twee vure van Pieter van Wyk, wat uitgegee is deur Turksvy Publikasies. Ek is Johan Rademan en dit was kortom vir vanaand op RSG.

Dolly Parton het die geestelike lied In the Sweet by and by gesing. Baie mooi vertolking, nou. Haar menswees en haar muziek gaan gewis wereldwijd gemis word. Een van die bekendste melodieën die die componist Gustav Holst is die van O God Beyond All Praising. Dis die Temple Square Tabernakelkoor en orkest wat het uitvoer.

O God Beyond All Praising van Gustav Holst, uitgevoerd door die Tempelskoor Tabernakelkoor en Orkest. En net nou gaan ek weer een opname van iets deur hulle speel. Terloops, hierdie Gustav Holst melodie word dikwels van sekulêre woorde voorsien en dan as een lied by veral sportgeleenthede gespeel of gesing. Denk maar aan die sokker wereldbekerse World in Union in 2010, denk ek. Ons hou aan om die tempo so'n bietjie aan te help hier op loof te heren, met nog een ou gunsteling. Sowing in the morning, bringing in the sheaf, gesing deur Tennessee in.

Dit was Heer, ek kom tot u, Heere, ek kom na u, aangebied deur Nederlandse massasang met as solis Maria den Hertog. Randall Wickham het mos baie van Hans Du Plessis se Griek wat psalms getoons het en self ook gesing. Nou hier is Randall met psalm 139, voordat ek mens was.

Psalm 5 vers 4 kan iemand daarmee jou gaan in daar zeker. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. Kanetje, nu kijk jij ja, maar na hoe komen hij kanetje? Jij komt dit die domme, hoe komen hij kanetje? Kanetje, dit nu aankijk, waar ik ook ga, ik wou dit tegen, aankijk, net als ik wou dit nu hoe komen hij daar? Amen.

uit spansel wink. Hy trek jou nader om te speel waar sterre blink.

0: Ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, met dat jy mee ga wat tamska. Nie kuie o tam o okoma nya ove koma oha. Nie kuie o a o ya dibe ana komo kwe. Ta hunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Kwa ipara cha hibe. Na di khode keri a. Koma kwe. Dala hika e mu. Tama hika ke. Cha kwe ove. Dete usa ki te gobe. Tama nga kuto to nita ti nga. To a. Moja si to ala hi a khepte ka. Tuku ti hisa na kawa jete kiye gobe. Tama te nga waka yaka tromski. Moses aki ya nu ya kheri nahi Moses mkuye Moses tama total niki kheri na kwa nin kwena te ya kamo to kuna ungu Moses aki ya te nu tingate kwika kwa chaka kwa te kwa toa Moses mkilapra Moses manai kama nai ama te Moses ma lapra toa te kichakara kwa ingu Tan teusa te muanya na ko. Ama te ki tima. Kani ma tan kara ana ko. Tuka jauti sa os watim ama. Kani ma tan ana ko. Marto ante jirika sa kya ko ama. Te kwa kwa kasa. Moses ma ngai la pera. Ndio kwa nanga ki to ti nga nga kasa. Moses mkisi khari nai. Ha kana hi to te kya reka. Tomwa te muana be angaiki. Moses mke akheri nae ti abe kuwa damgwa utote mi kwitu ya kha kwitu ya aki akheri nae Moses mke Moses muwe mu hambe te kha na kya reka pasala munadin yena ntwenda nim kwa mya nyuwe ki amki ya akheri nae awaga ntaka makungu gore tumuka te muwa hapo anguji okay kha na toti gwi drika kwa nako toti sika Cham kani ma cham nam, cham kau ma trek ama, cham koma ma cham hirudide yo kachacha kani ma cham nam. Ada dinga, tomu ende uho angikewe de amata. Tesi kheri nae, awa ha. Tesi kheri nae, te koma zikheri kuzi anki. Huta ho inne to zikheri, to tunka wa to dinga. Namibe kachacha kunka de te ya dawa. Chaku ma kuma kuma chaha kan to ta na si kheri te awa ha. Nga daus gerede nga nga te ya tsaka daus gerede nga namibe aka si berega tsigerede na dawe tsa namibe aka ku te gerede anta to a kaguri te tai kwen te tai kwen tama te ki gerede amoga ti as mesere fiki te ya guyo te kerke ku te kerke te ku le tama te ki gerede na kwen seku gerede na gunu tsa hisa nga do tsa hi Nungeki tet one karanito ntamu analisir. Kwa dam kwami analisir. Natami yeti. Ndeu, ntata koro kukagu, ntata mua akukagu, ntata kwa kukagu, ntata kwitu ikukagu akuzi. Nenge, hito temu. Tin kaboya tekwede tangube, to mua adao zikheri na akama. Mosesi, oka tingwe Mosesi makawi. Oka tingwe, lapera. Tamoses mangai. Pasala muna tingena ntwenda kingai. Ama chei mibata miti. Kani mati amu homo tangyo mati. Tikunguta miti. Tua hisa zi kante ta. Kani mati kante unu. tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temun tekwa nga gimieto ndekwa na nciki yisezima ntwa qala ta temusa ndekwa na antwa ya ncintwa yisezima qala to akeri nabe gokwe ntwa gobe ankwa na to akwara ana gote jani miyekwa yisezimiye ikwana a akwana yisezima qala tenge kincabe aja gonqwe yisezima qala ta anakwa yi no khatwa musa khatwa anakwa yisez ari ta akwa akwa kyara yi no yisez akwa anekwa ya ncane aka akwene ki dure ka to ana ye ya toro go yise sima tsara a ja ka go to tsara kombe ne ga kwa go tinsi kwa em ka hare ta no god leke ka ni kwana a ga ji tsa ntse o ka ona a ba tui tui ye nna to a nde wa yise se tlo ire ta ga mskuru se ki o he go to to he nna din kala ma to koma a go le adam yise sa ga tlo we ga mskuru se ki o he ni fersiski ya tlo ka re an Atari te komana go tie atata. Enna tama te komana atata. Ta gore nge ti minyanjadzi. Nge tsa wogo. Jesus ma anabe mkoma. Ma ki gerire tsa wogo. Tsongwa koma gerire Jesus ma gama abe kona. Tsa koma a go tsa a gwe. Jesus nchita ti. Kwe tsa tsubeta doko ma. A tamsika. Tsa a de dawo ntsa tinta. Ka miende do. Jesus ya gerire nei dawo tsa ka kara. To ateki ya kheri na idao. Jesus ngo nge. Nga mkukwanaka. Ya ngecha tukunye iteki. To ateteka teki ono te kere kwiri ngechaka. Adawe. Jesus kawana ncha ya chaka kare. Nga kwane. Te hiku. Cha dom yeku kukunye mkaya cha anu cha lapra. Cha. Cha nga mka kogo kukunye mkaya cha lapra. Tingare te tuta mte. Te lapra kwa cha kare kama tengebeko. Lapra ti. Cha kogo kukunye mkaya. Lapera muoko Jesus ya kheri naiki dawe ya nyamako ncha shama ko cha kunwe kwana nigo akikun kheri na ko oti kwe kwana jaga kheri na ko te ko jeo go tsena tse iti kwe kwana ki kha ama ja o tsaganda ma go to ene to di tshwere ma to ene gara mu Jesus ya shainja te ki kheri na dawe niki ya kheri na ite Moses mkisi kheri nae. Ma Moses kie, chani ma Moses kie inu, saama kwa kwa hii. Nye mkoma nguwa kure pa sala muna tingene ntwenda ki. Ma ama kie, chani ma ama kie inu, ama kawana kakungu inza. Kie hiye kwa kama, chani ma cha kita ma cha aro na takati. Akwa cha inye, kacha hita, kacha kie ore kwa. To mubo, te la para kwa omboro ngara teza kia nima te kawo. Ta ma, mboro ngara teza, te tani hii. Na oro sana kwa. Ti kwa mate. Tomiye de anda ka toyen kobeta ma ola sa reko na te la bra go ni o ki ya go no o mboro ngara te o khu o he o tsam ku o he o na di o he ta ma ga te a go juka ti na ola sa ngo muyo ola sa ngo mu na tsa mboro ngara anda bere da o kheri na go ngo tsa ko ingo ti i se se ti ntsam a go go tsa mboro kwe mboro ngara na sa doti tregu Kiantwa, makomboro nga te khoti, ti khonu, nga eka ti mube, ti khonu, ti shafu. Khasusan, khamiende to kiani mancha te shama khoi. Kiari kiko to tse kha kumo kiare ti e. Ti kama te ma, te kumo kiare kota ti mude, kiari kilaadu to. Te kumo sita iti a te kheri te tin, te kiare sani yaano, khawana te kumo, te sita iti, te kumo te ma yise sani nza sani daosuka te kumo ta. Into te chome. Pizza mgeni manako nga. Onse father, te yoga ha. Vaten di yemeles. Lati nam geilig word. Lati kone krijg kom. Lati wel geskiet. Soos in die hemel. Net zo ook op die aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood. En vergeef ons schuld. Soos ons ook geskille na ons vergeven. En leef ons niet in verzoeken nie. Maar verlos ons van die bose. Want dan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gaan nou die genade kwa kuye tsamosam tsa jam ginwema moe go kanye go iba kane zao de gwa ngamku, kene mandamiye, cha om, kha omboronga, kha kene mki kase na gu. Tapo, nimuwa kaya kamuwa daonze kene matiye sama kwe. Joabe, nijakati de kheri. Ye mutyo naste lifted, hey, date miya kwe. Toa, ise stes, kuruse ki kham, oma kwe, kwe antre kha. Tamate mwenye ni. Ya, aku zete kose na kwanu. Ani manda miye kama chaka na kama tui kuse niku. Chata, kata mboronga kama kika kase niku. Kato ogo nu. Kama chaka kumu, akur kwa kwe. Aku wale nginja kite gansa di Yohannes, yen Yohannes, yen vers 9. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te agoja temo. Mi keri ja. O korosan o e, ki kerem de kune ki kha amiyete. O korosan amutinu, kadem borunga, tuwek tawaka, tun tawako, kha kerem ki karano, kerem kha kwarana makwa. Tama kha mutiyo, ngin hiyete kwa naka, ngin data hiyete ni, kerem cha mborunga a, cha kako ba mborunga cha te ogu, ataka. Amen. Tingate, kanim kwetowe teka kanim kweta kisa na kote kamano teka kanim twase bon kanim twato tikha teka tebe twa karata tamara into te kare kete ek glo en God die Vader die almagtige die skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begraaf is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Gaderte. Dankie Here Jesus Christus dat ons tyd het en geleentheid om u te kom aanbid. Here, dan bid ek die mense wat nog nie geleentheid het nie. Here, ons almal is u skepsel. Help om ons eendag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons almal wil graag u kinders wees. Dit vra ek engel genade van Here Jesus Christus. Amen.
1: Amen.
0: Wat gaan nou? Tahunu, tekwaka, kuwerekwena, khanu, ya orotakwa, tekikhanu.

0: Geef me nu opstaan, Frans.
1: Oh, hoe laat is het?
0: Het is al na 10. De zon zit al.
1: Ah, damn it. Ik heb geslapen. Ik bid er hem. Gerda laat weten. Het.
0: Ja, klaar laat ik. Je zal hier inkomen dan.
1: Goed, ik ben juist gekomen gisteren.
0: Want je was vlot geklikken van die braaf.
1: Ai, toch. San, vergeef hem mij.
0: Lovie Sagi. Nou, ik kom af.
1: Hai, man, is die duivel, San.
0: Lovie Sagi?
1: Nee, nee, man, mooi man.
0: Het heel dronk gemaakt.
1: Ik was uitgestresst. Het eerste whisky gekregen.
0: Hier is je koffie.
1: Ja, ik is sorry, San.
0: Het is de laatste een voor wie je moet sorry zijn.
1: Ik moet een voorbeeld voor jou weer, San. Ik heb opgenik.
0: Ons al twee nik al jaren op, Frans.
1: Waar is mijn revolver?
0: Lou wordt het afgevat. Je kan blijven zijn opgedaagd.
1: Ik heb net 4 ooskoekjes whisky gehad. Dronk zoals het tor geword. Wel, ik kan net onthouden dat Moorman mij vertelt het van zijn kinderjaren.
0: Ja, was zeker een horrorstory. Is je honger?
1: Moorman zijn paard om groeg een nek als kind.
0: Is dit zijn excuus?
1: Pieter en Rachel is hier bij homie.
0: Een groei, joh. Je was gezien.
1: Ja, ik denk Pieter is bij Rachel.
0: Misschien het hulle saam weggeloop.
1: Als ik Pieter krijg, trek ik zijn nerven voor hem af.
0: Er is iets waar we ons met praten.
1: Oh, San, alsjeblieft. Ik heb net een oomblik van die waaf gevallen.
0: Nee, Gerda had mij verteld van die rehab-plek.
1: Rehab? Je meen zo'n droogschool?
0: Ja, ze is sterk genoeg om op te houden, Frans.
1: Een droogschool is voor mensen met groot problemen, San.
0: Ik, jij is lakkel aan de kant groot problemen.
1: En wanneer wil je naar die plek toe gaan?
0: Zodra ons voor Pieter en Rachel gevonden.

0: Ik verstaan niet hoe jij mij kom haal het niet.
1: Jou maat gevraagd dat ik met jou gesels en ik het de motor.
0: Of course. Waar is mijn ma?
1: Ik was gesels in die motor op pad huis toe.
0: Ik heb die les om huis toe te gaan nie.
1: Jy het nie een kies in die Rachel. Laat ons stap.
0: Ik moet mijn goed bij Moman zijn flat gaan kry.
1: Het is niet een goede idee dat jy so toe gaan nie.
0: Ik heb niks kleren nie. Wie is my man daar?
1: Is een journalist van die courant.
0: Wat vra jy?
1: Jou story is nies.
0: Het lyk asof hy een foto van my geneem het.
1: Kom, kom. Laat ons bij mijn motor kom.
0: Hoekom sal my story nou nies wees?
1: Jy het een bekende krimineel geskiet, Rachel.
0: Alles voel steeds so unreal.
1: Klim niet in die motor, laat ons raai.
0: Dis Gerard nou weer, nee? Jou naam.
2: Verskoon toch even, kan ons gesels?
1: Ja, dis Gerda. Klim net in, laat ons raai.
2: Sê my nie, juffrou, hoekom het jy hom geskiet?
3: Frans! Hallo? Is jy hier?
4: In die caravan.
3: Nou maar kom buiten toe. Ek soek vir Pieter.
4: Hy is ons vir die school.
3: Nie, school is lang al uit.
4: Nou weet ek nie waar hy is.
3: Hy kan worry my. Het is al na 3 uur.
4: Ek slaat, ek moes al by Sunny gewees het.
3: Wat is die politie toe gaan en hulle die waarheid vertel?
4: Man, Pieter is nie so onnoosel nie, klets.
3: Hy het gister vir my gesê, hy voel die reg oor die ding, nie vir.
4: Ek sal vanaand met hom praat, hy moet net kalm bly.
3: Wel, dis precies wat my worry. As hy uitpraat...
4: Het jy al met inspecteur Versagie gesels?
3: Nee, ek mag hom nie kontak.
4: Vir wat nie?
3: Hy is deel van die onderzoekspan.
4: In Rachel se saak?
3: Ja, wat denk jy? Hy wil dan vir Moe my vasttrek.
4: Maar dan kan hy
3: mos... Is jy nou mal? Die affaire is complicated genoeg, Frans.
4: Wel, ek kan tenminste een goeie woordkie insit vir Rachel.
3: Frans Conradi, wat weet jy van die wet?
4: Ek wil Rachel net help, klets.
3: Wat, jy kan haar help jy jou smoel tou.
4: Rachel is my kind.
3: Ja, ja, ons weet het. Jy bly net weg van Lou Versagie af. Hy het my duidelijk dat verstaan, hy sal ons kontak wanneer hy die tyd reg
4: is. En wanneer is het reg, hè?
3: Wil jy Rachel se borgvoorwaardes opneem?
4: Ja, right, ek hoor jou. Kalmeer jy nou, verdomp.
3: Moet niet jij op mijn geld, Conrad.
4: Dus jij, een blikjes wat Lou Versagie bij Duigoed aangesleep het.
3: Wat zei jij dan?
4: Ik ken het. Als jullie hem nooit gecontact het, nie, al die gemors die gebeur niet. Jullie het mooi maar net opgewerkt.
3: Blameer jij mij nou voor alles?
4: Ja, ik zei het. Jij het Versagie hier aangebring en jij gaat met hem deal. Maar ik ga niet toe laten hulle vir Rachel opsleep nie.
3: Oeh, wacht. Laat ik net loop voor ik mijn strip. Ik moet Rachel ze komen en gaan recht krijgen.
4: We zijn Gerrit dan al op pad.
3: Ja. En ons praat later.

0: Heb je al van Rachel gezien?
1: Nee, liefde. Gerda had anders gaan halen.
0: Heb je al met haar procureur gepraat?
1: Net vannacht. Oh, tenminste, zei. Ik tot morgen.
0: En wanneer zal die hoofdzak voorkomen?
1: Oh, dat kan weer gevat.
0: Ja, dan vraag misschien moet ik maar eens toekomen.
1: Jij is schaars een week hier, zo.
0: Ik voel al bij Peter.
1: Is jij sterk genoeg om je prof af te lossen?
0: Met al die stress. Dat is al wat ik denk, man. Drank.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt.
0: En jij? Staan jij nog sterk?
1: Ja, wel, als het niet voor pastoor was, nee, had ik al lang al een gielse gat gezet.
0: Frans, hoe doe je beland?
1: Het is omstandigheden buiten ons beheer, son.
0: Alles wat kan, heeft verkeerd gelopen.
1: Dingen we zien, altijd zo slecht, nee.
0: Ik kan niet eens onthouden hoe ons leven voorheen was, nee.
1: Ja, ik het ook vergeet. Partij daar probeer ik zelf onthouden. Ons het een huis gehad, son. Ik het een job gehad en die kinders was happy.
0: Subliem. Ik wil het niet onthouden.
1: Ja, dat was goeie tijd, son. Onthou je dat je een Christmas wat ons afmaakt toe is met vakantie, hè? Nog een oostasie waar gaat.
0: Ja. Uit meer gebrek is gereis.
1: Ons was niet rijk, nie, my vrou, maar ons het daarom een leven gehad, hè?
0: Tot je je werk verloren mag het zijp het.
1: Je gaat mij een of ander tijd moet vergeven, son.
0: Nee, Frans, ik heb jou reeds vergeven.
1: Als Rachel zijn zaak voorbij is, gaan ons van vooraf beginnen, dat promise ik je, soms zonder die braf. Gerda had gezegd, dat is moeilijk een jobinterview.
0: Help je nog met die tuinen en die township?
1: Ja, maar hier gaan een ordentelijke job wees, ik beloof jou. Hulle soek een fitter en een tander bij een fabriek. Dat is mijn oude job wees. Een ordentelijke bij mijn vrouw.
0: Ben je niet weer bezig om te dromen, Frans?
1: Nee. Als je hier uitkomt, son, gaan ons voor altijd droog blijven.
0: Ik moet nog voor 2 weken hier blijven.
1: Meneer, ons wacht voor jou. Ik en Pieterkie en Rachel.
0: Wat is Rachel tronk te moeten gaan?
1: Ons gaat daar uit. Pastoor het gezegd, die procureur praat van net strafbare manslag of zoiets. En dan wordt zij nog vrijgelaten, wie weet.
0: Zij die man geskiet, Frans.
1: Ha, man. Mooi man, ons een bloody vark.
0: Hoe doet zij in die eerste plek aan die revolver gemaakt?
1: Ik moet dan weer daarmee beginnen, mevrouw.
0: Kleed was recht, hoor, die verdomde revolver.
1: Ga jij nou weer alles op mij pak?
0: Ik zie niet. Wees realistisch.
1: Wat zelfverdediging. Als Rachel gaan zitten, zal het niet verlang wees, nee. Ik beloof, hoor. Ons moet dit bid, geloo. Soos Kleed sê, ons allemaal het een engel.
0: Die dan ook op je halleluja wacht.
1: Dat is baie dinge, hoor, ook Kleed, wat ik nou eerst beginne verstaan, son. Achter die masker van haar skuil een baie diep mes.
0: Toen zij weer voor rent begin vraag.

Dit was Scotty McGrady met I Love You This Week. Tammy Wynette en Mark Gray het net voor hom Sometimes When You Touch gesing. Jy luister na RSG Countryklanke, vanaand saam met my vanuit die baai. Ons verander nou heeltemal van klank met David Gray en The One I Love.

Want David Gray beweeg ons na iemand wat die afgelope paar jaar nog een interessante draai na country muziek gemaakt het. Post Malone is natuurlijk wereldwijd bekend vir pop en hiphop, maar country muziek was lang reeds deel van sy muzikale wereld. Met sy latere country werk het hy gewys hoe makkelijk die grense tussen muziekstijle soms kan vervaag. Op Yours hoor een mens ook een sachter, meer persoonlijke kant van hom. Post Malone met Yours.

Dit was Post Malone met Yours. Nou kom ons weer nader aan die huis met Ilandre en Your Man, gevolg deur Sandy Lee met Prisoner of Love.

geluister na Sandy Lee met Prisoner of Love en net voor haar Ilandre met sy verwerking van Your Man. Ons sluit die eerste gedeelte af met Chris Els en The Older I Get.

Ons begin die tweede gedeelte met Dylan Austin en Bring Back That Old Country Music, gevolg deur iets splinternuuts uit ons eie geweste.

Dit was Nas Vegas, die nieuwe snit van Roan van der Kuil. En die een is vir ons hier in die baai extra lekker om te speel, want Roan is self van die baai afkomstig. Dylan Austin het net voor hom gepleit dat ons daar die ou country klank moet terugbring met Bring Back That Old Country Music. Nou een lied wat byna allemaal ken, maar die oorsprong daarvan verras nogal. Living Next Door to Alice was nie oorspronkelijk een smoky lied nie. Die Australiese groep New World het het reeds in 1972 opgeneem. Smokey's weergawe het eers in 1976 gevolg en toe wereldwijd bekend geword. Die lied vertel van iemand wat jarenlang langs Alice woon en nooit vir haar sê hoe hy voel nie, totdat sy uiteindelik wegtrek. Smokey met Living Next Door to Alice.

Jy het geluister na Smokey met Living Next Door to Alice. Nou draai ons terug na een van die groot name van klassieke country muziek met Merle Haggard en You're Nobody's Darling But Mine.

Dit was Merle Haggard met You're Nobody's Darling But Mine. Bill Anderson is volgende met Still. En die opname het in 1963 iets besonders reg gekry. Dit was nie net 'n groot country treffer nie. Dit het ook tot nummer 8 op die Amerikaanse pop trefferlys geklim. Luister ook na Bill se manier van sing. Groot dele van die verse word amper vertel eerder as gesing. Daardie vertelstyl het een van sy bekendste kenmerke geword.